0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won

misschien was dat ook voor jou van toepassing, Dancing on a Saturday Night. En heb je genoten van het heerlijke weekend? En ben je nu klaar om de werkweek weer te starten? Barry Blue hoorde je met de hit uit 1973, Dancing on a Saturday Night. Het is niet omdat het maandag is dat er niet mag gedanst worden, vind ik. Hele goede morgen van haar.

stevige Porsche girl power, stevige Porsche gitaar ook. Anouk was dat, Nobody's Wife. En daarvoor Paula Abdul met Straight Up. Straks is het de beurt aan de Spinners met Cupid. Maar eerst Get It Tonight. Dit is Montel Jordan.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

samenwerking ook een klein beetje succesvol als je het mij vraagt, want ze staan al 20 weken in de hitlijsten. Je hoorde Afrojack met Alu Black, en dat rijmt ook nog, met In My World.

0: Hoi van Klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Fugazi. Dat is volledig uitgespeeld. Dat plaatje van Britney Spears. Je hoorde haar met Every Time. Ik hoop dat je dit weekend genoten hebt van de zon. Want het was toch wel een nog zonnig lenteweekend, zeg. Zowel gisteren als zaterdag heb ik ervan genoten. Hopelijk jij ook. En ja, ik hoop dat het je ook energie geeft voor de rest van de week. Want de rest van de week zit er niet zo spetterend uit. Vandaag mogen we regen verwachten. Een stevige wind uit het zuidwesten. En het wordt maximaal zo'n 12 à 13 graden. Gelukkig is er nog fijne muziek hier bij RBS. Zoals deze Girls and Boys van Blur.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen.

This Is Not Real Love was een plaatje van 20 jaar geleden. Een hit voor George Michael en Mutaya. En daarvoor kon je luisteren naar Mike Posner met I Want Back to Ibiza. Maar wij blijven hier in ons eigen landje. Met Sol & Sol bijvoorbeeld. En Get Alive komt er nu aan voor jou. Daarna is het de beurt aan Bazaar.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Suis Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 8 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
3: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Een superhit, hè? Dat was het toch wel in de jaren 70. Deze teach-in met Dear John. Hele goeiemorgen trouwens. 11 mei zijn we vandaag. Het is maandag, begin van een nieuwe werkweek. Ik hoop dat je volledig klaar bent met leuke muziek. Die radio mag je zeker laten opstaan. Als het kan en als het mag natuurlijk. Iets naar 8 uur. Van harte welkom.

de hoogdagen voor Dinky Toys en Kid Coco. Out in the Streets hoorde je. In de jaren 90 was dat. Daarvoor kon je luisteren naar Robin Rice featuring Leila Key met Got to Get. Straks Avril Lavigne met Girlfriend. Maar eerst Marcel de Groot, zoon van Boudewijn. Samen met Bart Herman. En heb jij dat ook?

0: Bibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Every Breath I Take, I'll Be Missing You. En dat nog in de versie van Puff Daddy en Evans featuring 112. Straks onze radioklassieker, dat is Oyster Cult, een nummer uit 1976. Een nummer dat eigenlijk tegelijkertijd zacht en onheilspellend klinkt. Don't Fear the Reaper. Het is een nummer geschreven door de gitarist van de band, Buck Dharma. Het is een song over de onvermijdelijkheid van de dood en hoe je een mens daar tegenaan kan kijken. Komt er straks aan naar deze van Sade. The Swedish Taboo, superhit uit 1985.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Paasmaandag is er om 9 uur. En de Flying Doctors is er om 10 uur en 10 voor 5. De Bridge is er ook om 10 voor 11. En Kleine Lenteschoonmaak van Michel is er om 10 voor 12. Aansluitend zijn er Sterrenwensenochtend om 5 voor 12 en Eclipse à la carte mag je ook verwachten om 12 uur. Een muziekspecial in het teken van Pasen is er om 5 voor half 1 en Gezellige Zongen stelt voor, dichter bij de meester, en dat is er om 1:15. Yesterday met Jon Persijn is er om 5 over half 2 en Fabian van Valada is er om 2:10. Dood van een non, dat is een film, is er om 3:10. En Felix en Clara is er om 4:15. Sterrenwensenavond is er om 6:15. En De Dingen des Levens met aflevering 14204 is er om 6:10. Mooi en Medogeloos met aflevering 9413 is er om 6:55. Samana TV is er vanavond om 7:00. En Hawaii, dat is er ook nog vanavond om 7:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proxim-

bye bye, dat ga ik ook doen. Roxette van Zat met How Do You Do. Ik hoop dat je maandag goed gestart is. En als je blijft luisteren naar RBS, dan kan dat niet stuk gaan, denk ik. Blijf luisteren, straks is er regionaal nieuws. En daarna zijn er nog topcollega's met hele fijne plaatjes. Tot vanavond, Inside Track, of tot morgen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: In Sint-Gilles-Waas heeft de politie gisteren een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. De actie volgde na melding over verdachte activiteiten in de buurt. Volgens ooggetuigen vielen tientallen agenten een loods binnen die verhuurd wordt door de eigenaars van het terrein. Eén getuige zag daarbij hoe er ook naar een wapen werd gegrepen. De politie Zonneschelde-Waas had de omgeving al een tijdje geobserveerd. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat 4 mensen zijn opgepakt en dat het onderzoek loopt. Waarover het onderzoek precies gaat, wil het parket voorlopig niet zeggen. Volgens buurtbewoners zouden de feiten mogelijk drugsgerelateerd zijn. In de Mercatorstraat in Sint-Niklaas is gisterenochtend een textielloods volledig uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak van het gebouw van ruim 200 vierkante meter. De loods lag vol kleding, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Door de grote rookontwikkeling werden 15 bewoners van assistentiewoningen in de nabijgelegen Regentiestraat geëvacueerd. Zij konden intussen terugkeren naar huis. Niemand raakte gewond, want er was op het moment van de brand niemand aanwezig in de loods. Wel wordt nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen, omdat het dak met oude golfplaten is ingestort. Bewoners kregen de vraag om alert te zijn voor resten in tuinen of op terrassen. Gistermiddag is op een tram aan de Rozemarijnbrug in Gent een medewerker van de lijn gewond geraakt bij een schermutseling. Volgens de politie kreeg het slachtoffer een duw, waarna die ten val kwam. Verschillende politiewagens en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De verdachten die sloegen na het incident op de vlucht en werden opgespoord. Over de aanleiding van het conflict is voorlopig nog niets duidelijk. Door het incident was er ook verkeershinder in de buurt van de Rozemarijnbrug en moesten reizigers de tram verlaten. En in Wetteren krijgen 11 elektriciteitskasten in het centrum een opvallende make-over. Professionele street art kunstenaars en leerlingen beschilderen de grijze nutskasten met kleurrijke bloemen- en plantenmotieven. Het project maakt deel uit van Tour Ellen Trick en moet het straatbeeld niet alleen mooier maken, maar ook vandalisme tegengaan. De kasten krijgen bovendien een speciale beschermlaag tegen weer en graffiti. Het gekozen thema past perfect bij Wetteren als plantengemeente. Volgens de Kunstacademie is het voor de leerlingen een unieke kans om kunst te maken in de openbare ruimte en samen te werken aan de echte projecten. De beschilderde kasten zijn binnenkort te zien op onder meer de Markt, de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Stationstraat in Wetteren. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod, u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.

0: activiteitenkalender.
1: In Lokeren organiseert Natuurpunt op zondag 7 juni een lentewandeling in de Daknamse Meerse. Tijdens de begeleide tocht ontdekken deelnemers samen met een gids de natuur in volle lente. Heel wat bloemen staan in bloei, vogels zijn aan het broeden en ook insecten zijn druk in de weer. De wandeling start om 2 uur op het kerkplein in Daknam en duurt tot 5 uur. De activiteit is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Meer info vind je via natuurpunt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnis vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Jean Lemaire en Floes, je suis venu te dire que je m'en fais helemaal niet, want we beginnen eraan voor 2 uur muziek op de radio. Guy heeft zich jammer genoeg ziek moeten melden, dus moet het de komende 2 uur met mij stellen. Ik heb vooral ook veel muziek voor je bij, onder andere deze van Gloria Gaynor, First Be a Woman.

De vernieuwde versie toen in de tijd van dat nummer van India Tonight, iconisch nummer van Phil Collins, gebracht door Lil Kim. Straks Criss Cross Amsterdam, Sophia Rice en Tini met How You Samba. Maar nu eerst Alexander Rybak. Nou, terug naar 2009 voor dit mooie Eurovisie Songfestival nummer Fairy Tale.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

These Are Mysterious Times, een nummer van Sesh met Tina Cousins. Daarvoor Ed Sheeran met Galway Girl. En nu nog wat werk van Rob de Nijs op de radio. Hou me vast. Straks komt er ook nog een radioklassieker aan. Dat is die van Adamo, Sans toi, Mamie.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Op deze maandag hadden we daarnet nog muziek van Soft Cell, die klassieker Tainted Love. En zo net hoorden we De Mens met een nieuw werk. Ik wil niet dat je het koud hebt, uiteraard niet. Voor het tijd zijn van 11 uur heb ik nog voor u Emma Bale met Run en deze van Diana Moore. Afscheid van mijn beste vriend.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
0: Het is 11 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
2: In Sint-Gillesmaas heeft de politie gisteren een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. De actie volgde na meldingen over verdachte activiteiten in de buurt. Volgens ooggetuigen vielen tientallen agenten een loods binnen die verhuurd wordt door de eigenaars van het terrein. Eén getuige zag daarbij hoe er ook naar een wapen werd gegrepen. De politie Zonneschelde-Waas had de omgeving al een tijdje geobserveerd. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat 4 mensen zijn opgepakt en dat het onderzoek loopt. Waarover het onderzoek precies gaat, wil het parket voorlopig niet zeggen. Volgens buurtbewoners zouden de feiten mogelijk drugsgerelateerd zijn. In de Mercatorstraat in Sint-Niklaas is gisterenochtend een textielloods volledig uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak van het gebouw van ruim 200 vierkante meter. De loods lag vol kleding, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Door de grote rookontwikkeling werden 15 bewoners van assistentiewoningen in de nabijgelegen Regentiestraat geëvacueerd. Zij konden intussen terugkeren naar huis. Niemand raakte gewond, want er was op het moment van de brand niemand aanwezig in de loods. Wel wordt nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen, omdat het dak met oude golfplaten is ingestort. Bewoners kregen de vraag om alert te zijn voor resten in tuinen of op terrassen. Gistermiddag is op een tram aan de Roosmarijnbrug in Gent een medewerker van de lijn gewond geraakt bij een schermutseling. Volgens de politie kreeg het slachtoffer een duw, waarna die ten val kwam. Verschillende politiewagens en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De verdachten die sloegen na het incident op de vlucht en werden opgespoord. Over de aanleiding van het conflict is voorlopig nog niets duidelijk. Door het incident was er ook verkeershinder in de buurt van de Roosmarijnbrug en moesten reizigers de tram verlaten. En in Wetteren krijgen 11 elektriciteitskasten in het centrum een opvallende make-over. Professionele street art kunstenaars en leerlingen beschilderen de grijze nutskasten met kleurrijke bloemen- en plantenmotieven. Het project maakt deel uit van Tour Ellen Trick en moet het straatbeeld niet alleen mooier maken, maar ook vandalisme tegengaan. De kasten krijgen bovendien een speciale beschermlaag tegen weer en graffiti. Het gekozen thema past perfect bij Wetteren als plantengemeente. Volgens de Kunstacademie is het voor de leerlingen een unieke kans om kunst te maken in de openbare ruimte en samen te werken aan de echte projecten. De beschilderde kasten zijn binnenkort te zien op onder meer de Markt, de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Stationstraat in Wetteren. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod, u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.

ideale tijdsbesteding hebben ze nog wel wat te leren, die van Mardi Gras. Dat was Too Busy Thinking About My Baby. Het regionaal nieuws van 11 uur hebben we gehad. We zijn nog een uur op de radio met fijne muziek van Will Smith, Man in Black. Daarvoor nog Long Tall Ernie and the Shakers, nummer uit 77, Do You Remember? Maar eerst deze finish van Bananarama.

0: een vette knipoog naar Patrice Russian. Dat was Men in Black van Will Smith. Zometeen nieuw werk van Bakermat en Toby Gett. Dat wordt Playing With Fire. Maar daarvoor deze van Mika. Hier is Grace Kelly.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: spannend, heel plezant, maar soms ook heel gevaarlijk. Playing with Fire, dat was nieuw werk van Bakermat en Toby Gad. Zometeen een leuk nummer voor op deze maandag. Anne Lee met Two Times, maar eerst deze van Katy Perry en Snoop Dogg.
1: Greetings, loved ones.
0: California Girls.
1: Take a journey.

leuk deuntje, Two Times, dat was Anne Lee. Paul Da Vinci, die is er zometeen met Your Baby Ain't Your Baby Anymore, een nummer uit 74. En 10 jaar later kwam deze uit van die grootmeester Prince, I Would Die For You.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid.

vele muziekstijlen met zijn recent werk. Dat was Harry Styles. We gaan naar 12 uur toe. We gaan straks iets lichts eten. En dan ben ik er straks tussen 1 en 3 terug op RBS Radio. Voor die tijd nog muziek van Andrew Gold, Never Let Us Slip Away. En deze van de Kreuners, Ik Dans Wel Met Mezelf.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In het centrum van Antwerpen is een meisje van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het voertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. Het meisje was samen met haar klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artiesten uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
4: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: In Sint-Gilles-Waas heeft de politie gisteren een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. De actie volgde na meldingen over verdachte activiteiten in de buurt. Volgens ooggetuigen vielen tientallen agenten een loods binnen die verhuurd wordt door de eigenaars van het terrein. Eén getuige zag daarbij hoe er ook naar een wapen werd gegrepen. De politie Zonneschelde-Waas had de omgeving al een tijdje geobserveerd. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat 4 mensen zijn opgepakt en dat het onderzoek loopt. Waarover het onderzoek precies gaat, wil het parket voorlopig niet zeggen. Volgens buurtbewoners zouden de feiten mogelijk drugsgerelateerd zijn. In de Mercatorstraat in Sint-Niklaas is gisterochtend een textielloods volledig uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, sloeg de vlammen al door het dak van het gebouw van ruim 200 vierkante meter. De loods lag vol kleding, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Door de grote rookontwikkeling werden 15 bewoners van assistentiewoningen in de nabijgelegen Regentiestraat geëvacueerd. Zij konden intussen terugkeren naar huis. Niemand raakte gewond, want er was op het moment van de brand niemand aanwezig in de loods. Wel wordt nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen, omdat het dak met oude golfplaten is ingestort. Bewoners kregen de vraag om alert te zijn voor resten in tuinen of op terrassen. Gistermiddag is op een tram aan de Rozemarijnbrug in Gent een medewerker van de lijn gewond geraakt bij een schermutseling. Volgens de politie kreeg het slachtoffer een duw, waarna die ten val kwam. Verschillende politiewagens en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De verdachten die sloegen na het incident op de vlucht en werden opgespoord. Over de aanleiding van het conflict is voorlopig nog niets duidelijk. Door het incident was er ook verkeershinder in de buurt van de Rozemarijnbrug en moesten reizigers de tram verlaten. En in Wetteren krijgen 11 elektriciteitskasten in het centrum een opvallende make-over. Professionele street art kunstenaars en leerlingen beschilderen de grijze nutskasten met kleurrijke bloemen- en plantenmotieven. Het project maakt deel uit van Tour Ellen Trick en moet het straatbeeld niet alleen mooier maken, maar ook vandalisme tegengaan. De kasten krijgen bovendien een speciale beschermlaag tegen weer en graffiti. Het gekozen thema past perfect bij Wetteren als plantengemeente. Volgens de Kunstacademie is het voor de leerlingen een unieke kans om kunst te maken in de openbare ruimte en samen te werken aan de echte projecten. De beschilderde kasten zijn binnenkort te zien op onder meer de Markt, de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Stationstraat in Wetteren. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod, u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.

Een goede maandagnamiddag allemaal. Welkom bij RBS Radio. Het was maar een droom, dat was die van Nena Nur geträumt. Hier is Pat Benatar met We Belong. En straks ook Paul Johnson met Get Down.

toen was het liedje helemaal uit. Get Down van Paul Johnson. Wat staat er nog op de playlist voor deze namiddag? Nathaniel Ratliff en The Night Sweats, die brengen S.O.B. een nummer uit 2016. We hebben ook nog David Guetta en Kelly Rowlandman met zijn nummer When Love Takes Over. En dan deze van Enigma, Mea Culpa.

Monsters crawling on.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Nee.
1: Nog altijd heel actueel. Pink met Dear Mr. President. Mick Jagger die heeft het goed gevonden met de Jacksons. En dat bracht deze State of Shock op.

projectje van Mick Jagger en de Jacksons, dat was State of Shock. Zometeen nieuw werk van Brian V en Ria, dat wordt dan Back Again. Maar eerst van bij ons, hier is Isabelle A met Sarah.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Bij RBS Radio zit je goed voor de classics en de hits. Dat was er zo eentje van Brian V en Ria, Back Again. We gaan naar 2 uur straks het nieuws en het weerbericht. Shania Twain komt er nog aan met Man, I Feel Like a Woman. Maar eerst deze van Daryl Hall en John Oates. En dat is Adult Education.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artiesten uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Dat was Jermaine Stewart met We Don't Have To Take Our Clothes Off op deze maandag namiddag. Waarom zouden we? Eternal, I Wanna Be The Only One, nummer uit 97. En een paar jaar daarvoor. Hadden we deze van Rick Astley. She Wants To.

fijne, relaxte muziek op maandag namiddag van Eternal. Dat was I Wanna Be The Only One. Misschien is dat wel Sia, die komt straks langs. Daarvoor hebben we nog Faithless met hun hit uit 2001, We Come One. En voor het zover is, kunnen we nog genieten van dit one-hit wonder Liquido. U moet niet blijven stilzitten, hier is Narcotic.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: lekker uit de wol gaan met deze Desire van U2. Hier is Marco Borsato, Waarom Nou Jij?
1: Als er iemand bij me wegging,

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

helemaal niet slecht, die versie van Niels de Stadsbader van het nummer, het magische nummer Maggie. Foreigner waiting for a girl like you. Maar eerst Destiny's Child.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
0: RBS Nieuws.
5: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond. Onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De Centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.

0: Goedemiddag. Je luistert naar RBS.
1: Hey girls. Hey boys. Superstar DJ's.

feestje op de radio dankzij de Cantors uit de jaren 60. Do You Love Me? Rudimental komt eraan samen met Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan. These Days, dat is voor zometeen na Live and Days. Doe dat voor Live.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

terug naar 1984, de net met de OMD, The Orchestral Maneuvers in the Dark, met Locomotion, Last Frequencies erachteraan van een jaar of 7 geleden, Recognize. Zometeen Hilversum 3, de man met de warme stem, Herman van Veen, komt zometeen langs, maar eerst Milking.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

jaar of 22 ook alweer geleden. Dit van Bella Perez. Het was Light of My Life. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Die neemt het over zometeen na 6 uur. Tot die tijd terug naar begin jaren 90. Met een plaat die eigenlijk heel wat ouder klinkt natuurlijk. Dinah Washington, Mad About a Boy. Graag tot morgen.

0: NOS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Anka, Love Me Warm en Tender Deer. En dat zou best wel eens een keertje nodig kunnen zijn. Want het is vandaag de eerste van de vier ijsheilige dagen. En dat kan je al meteen merken aan de temperaturen. Het rollenspel van ijsheiligen kan je ook maar beter achterwege laten. Want de heren van Foreign maken al meteen een heleboel opmerkingen.
1: Je luistert naar RBS.
2: De Tempel der Hits.
1: Met Wies Wiedema.
3: In RBS land.

lijpdoenerij van Tracy Allman. Ze weten het toch niet. They don't know about us. Tracy, een Britse actrice die het ook wilde proberen in de muziekwereld en een paar prachtige hits wist scoren, waaronder deze They don't know about us. De Facebookvers. Gezondheid komt niet altijd van medicijnen. Meestal komt het van innerlijke rust, vrede in het hart en vrede in de ziel. Het komt van lachen

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

vergeten hitje uit de 80's van het Nederlandse meidentrio Beep met een opsomming van hun liefdeswapenarsenaal. Bang bang, I'm so explosive. En dit is Blondie met Debbie Harry over haar zondagse activiteiten. Sunday Girl.

een nummer 1 uit een heel ver hit verleden. Tom Jones, Delilah, die de eerste plaats van de hitparade haalde op 11 mei 1968. In het 6e verleden van vandaag...

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Italiaanse romantiek, of moet ik zeggen dramatiek, van de haast radeloze Alan Sorrente, die niet weet wat te beginnen wanneer hij zou verliezen. Non c'è che darei.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 11 mei 1964. Op deze dag werd in Amerika de eerste Beatles EP Four by the Beatles uitgebracht door Capitol Records. De vier nummers waren Roll Over Beethoven, All My Loving, This Boy en Please Mr. Postman, die eerder al waren uitgebracht op de LP Meet the Beatles. De volgende EP, die uitgebracht werd op 1 februari 1965, met daarop Honey Don't, Mr. Moonlight, Everybody's Trying to Be My Baby en I Am Loser, was geen succes en er verschenen geen verdere officiële EP's meer.

Jimmy Helms, 1973. Gonna make you an offer you can't refuse. In de late 80's werd hij de liedzanger van deze formatie. Landen

Washington. Just Leave Me Alone. En dit is nog Heart met de gezusters Anne en Nancy Wilson. Crazy on You. Wat mij betreft, graag tot over 23 uur. Als je zin mocht hebben, bedankt weer. Hoi.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: In Sint-Gilles-Waas heeft de politie gisteren een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. De actie volgde na meldingen over verdachte activiteiten in de buurt. Volgens ooggetuigen vielen tientallen agenten een loods binnen die verhuurd wordt door de eigenaars van het terrein. Eén getuige zag daarbij hoe er ook naar een wapen werd gegrepen. De politie Zonneschelde-Waas had de omgeving al een tijdje geobserveerd. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat 4 mensen zijn opgepakt en dat het onderzoek loopt. Waarover het onderzoek precies gaat, wil het parket voorlopig niet zeggen. Volgens buurtbewoners zouden de feiten mogelijk drugsgerelateerd zijn. In de Mercatorstraat in Sint-Niklaas is gisterenochtend een textielloods volledig uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak van het gebouw van ruim 200 vierkante meter. De loods lag vol kleding, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Door de grote rookontwikkeling werden 15 bewoners van assistentiewoningen in de nabijgelegen Regentiestraat geëvacueerd. Zij konden intussen terugkeren naar huis. Niemand raakte gewond, want er was op het moment van de brand niemand aanwezig in de loods. Wel wordt nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen, omdat het dak met oude golfplaten is ingestort. Bewoners kregen de vraag om alert te zijn voor resten in tuinen of op terrassen. Gistermiddag is op een tram aan de Rozemarijnbrug in Gent een medewerker van de lijn gewond geraakt bij een schermutseling. Volgens de politie kreeg het slachtoffer een duw, waarna die ten val kwam. Verschillende politiewagens en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De verdachten die sloegen na het incident op de vlucht en werden opgespoord. Over de aanleiding van het conflict is voorlopig nog niets duidelijk. Door het incident was er ook verkeershinder in de buurt van de Rozemarijnbrug en moesten reizigers de tram verlaten. En in Wetteren krijgen 11 elektriciteitskasten in het centrum een opvallende make-over. Professionele street art kunstenaars en leerlingen beschilderen de grijze nutskasten met kleurrijke bloemen- en plantenmotieven. Het project maakt deel uit van Tour Ellentrick en moet het straatbeeld niet alleen mooier maken, maar ook vandalisme tegengaan. De kasten krijgen bovendien een speciale beschermlaag tegen weer en graffiti. Het gekozen thema past perfect bij Wetteren als plantengemeente. Volgens de Kunstacademie is het voor de leerlingen een unieke kans om kunst te maken in de openbare ruimte en samen te werken aan de echte projecten. De beschilderde kasten zijn binnenkort te zien op onder meer de Markt, de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Stationstraat in Wetteren. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod, u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
4: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

maakte, maar ook een stem gaf aan vrijheid, spiritualiteit en verbondenheid. Mali overleed in Miami na een lange strijd tegen melanoom en werd amper 36 jaar oud. Maar toch liet hij een catalogus achter die nog altijd overal ter wereld klinkt. Zijn verzamelalbum Legend is tot vandaag het best verkochte reggae-album ooit. Hij kreeg wereldwijde onderscheidingen, maar misschien zeggen zijn laatste woorden het meeste: money can't buy love. En inderdaad, dat is waar. Een eenvoudige zin, maar eentje die alles samenvat wat Mali uitdroeg. Muziek als de waarheid, als troost, als iets dat blijft bewegen lang nadat de man zelf verdwenen is. Of de muziek van mijn gast van vanavond ook nog een voor de eeuwigheid zal blijven nazinderen, valt nog een beetje af te wachten, maar ze zijn alvast al goed gestart. Vorige week had ik een fijne babbel met Kobe van de band Barbara. En die babbel en hun muziek hoor je straks. Dit is de nieuwe van Isaac Rue. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Ja.

Zoals elke week ook nieuwe platen zoals deze van Isaac Rue hoorde je met Young Hearts. Hi Hi, dat is een band die bestaat uit Anne-Sophie Ogen als zanger en gitarist. En Dieter Beerte op drums, Koen Weverberg op gitaar en synths. Hi Hi blijft een van die Belgische bands die perfect weet hoe melancholie kan klinken zonder echt te zwaar te worden. Due Date is daar een heel mooi voorbeeld van. En op 29

0: dat. Armel is een Franse artiest, gevestigd in Brussel, die hele mooie, gevoelige, melodieuze, Engelstalige indie-pop maakt. En hij was vorige week te gast in Sidetrack. Armel hoor je met My Old House. Vorige week had ik een fijne babbel met Kobe. En Kobe is een van de vier vrienden uit de Zaventem met een snor. En die vier mannen die vormen samen de band Barbara. Onze babbel en hun songs hoor je straks.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: is een jonge band uit Zaventem die ergens tussen indie, garage en surfrock laveert. Eigenlijk vier vrienden met een hele zonnige sound, een gezonde dosis zelfrelativering als ik het soms hoor en ook met de snor. Dat moet ook wel eens gezegd. Vanavond leren we die band wat beter kennen en ik heb Kobe aan de lijn. Dag Kobe.
1: Goedenavond. Dag Peter.
0: Zeer blij dat je even tijd kunt vrijmaken voor een korte babbel om jullie band even voor te stellen. Jullie zijn met vier, hè?
1: Klopt, ja. Ik ben ook heel blij dat we deze kans krijgen om hier te komen spreken. En we zijn met vier, dat klopt, ja. Dus naast mij is Amarin de gitarist, Lars de bassist en dan Luca de drummer.
0: Mm-hmm. Zijn jullie vier vrienden voor het leven die dachten op een zatte avond, we gaan eens een band beginnen? Of hoe is dat ontstaan bij jullie?
1: Barbara is inderdaad wel zo ontstaan een beetje eigenlijk. Het is zo dat nu recent zijn we eigenlijk geswitcht van drummer. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk echt zo begonnen. Vier vrienden vanuit middelbaar die zeiden van kom, laten we iets van muziek maken. En dat is zo wat verder gegroeid. Nu, de drummer, sinds begin dit jaar, is hij vervangen geweest.
0: Oké, dus een kleine wissel in de bezetting.
1: Ja.
0: Allemaal mensen met dezelfde muzieksmaak?
1: Ik zou zeggen, drie van de vier redelijk hetzelfde, ja. Maar, ik moet zeggen, ik heb ook niet één muzieksmaak of zo. Ik kan, ik denk dat het toch wel wat uiteenloopt voor ons alle vier. Ja.
0: Hoe gaat het er aan toe in zo'n repetitiekot van Barbara?
1: De repetitiekot van Barbara is eigenlijk de zolder van onze bassist, van Lars. Ja. Ja, dat is bij zijn papa thuis. Ja, dat is eigenlijk echt zalig. Hè. We zijn daar ondertussen kind aan huis. komen daar al jaren altijd toe. Altijd een heel gemoedelijke sfeer. Ja. Ik moet wel zeggen dat we zijn wel aan het zoeken naar een manier om de akoestiek iets te verbeteren. Ja. Omdat met momenten, als we er echt goed tegenaan vliegen, dan wordt het zo'n cacophonie op die zolder.
0: Dat alles dat beter we, elkaar te zien.
1: Ja, inderdaad. Maar geweldig.
0: Ik heb daarnet Lost at Sea gedraaid. Een heerlijk nummer, vind ik persoonlijk. Is dat nummer daar dan ook ontstaan? Of hoe ontstaan jullie songs?
1: Ik ben degene die de nummers schrijft. Dus qua teksten, maar ook qua backbone, qua akkoorden, progressie enzovoort. Mm-hmm. En dan vanaf dat er zo wat is, vanaf dat wat vorm heeft, dan komen we samen en dan vullen we aan.
0: En wanneer is dat dan af voor jullie, zo'n song?
1: Ik weet niet of dat een song ooit af is, eerlijk gezegd. Want we zijn eigenlijk nog recent, voor de eerste keer wat nummers echt gaan opnemen in de Trix in Antwerpen. Ja. Dat was een hele fijne ervaring. Mm-hmm. Het was de bedoeling om wat singeltjes uit te brengen. Mm-hmm. En we nemen die dan op en dan denk ik, oké, we gaan die nu afwerken, maar in mijn hoofd begin ik al meteen weer, maar wat kan ik daaraan toevoegen? Dus ik weet niet of dat een song ooit kan af zijn voor mij. Dat is misschien wel een van mijn, ik weet het niet, minder goede...
0: Jullie hebben allemaal een snor, heb ik gezien. Fantastisch.
1: Dat klopt.
0: Dat schept ook een band voor een band, vind ik.
1: Dat is wel gewoon. Het is snoren in alle verschillende vormen en maten. Dat is geweldig. Ja. Ja.
0: Jullie komen ook uit Zaventem.
1: Ja.
0: Min of meer. Dat naast de luchthaventje ook wel een interessante muziekscene heeft? Of?
1: Het is wel zo dat vroeger Amarin en ik... en Lars heeft ook nog af en toe getapt. Wij tapten vaak in het jeugdhuis van Zaventem, Terminal T. En daar is eigenlijk, voordat wij nog maar waren begonnen met Barbara, was daar een soundtrack voorronde. We hebben die dus helemaal gefaciliteerd. Dat heeft echt iets in mij doen knetteren, als ik het zo mag zeggen, van wow. Ja. Maar dat was cool, hè? Die muzikanten die kwamen daar tegen elkaar strijden. Mm-hmm. Wij stonden daar achter de toog, maar dat was genieten. Mm-hmm. En Ja, ik denk, later dat jaar zijn we eigenlijk voor de eerste keer, dat was dan eerst Amarin en ik, een soort van, ja, kleine optreden gedaan met twee.
0: Ja.
1: En vandaar is het dan verder gegaan, ja.
0: Ja, je spreekt er net van soundtrack, hè?
1: Klopt, ja.
0: Hoe belangrijk is dat voor jullie, zo die muziekwedstrijden en meedoen aan die dingen?
1: We hebben er nu toch al een aantal mogen doen, waar dat we toch wel dankbaar voor zijn. Mm-hmm. Net zoals Soundtrack vorig jaar. Mm-hmm. Ook een voorronde gespeeld in Roosdaal, langs de andere kant van Brussel voor ons.
0: Ja.
1: Maar dat was heel fijn. Ja, je legt hele leuke connecties. Hè.
0: Ja,
1: dus je komt echt heel interessante mensen tegen.
0: Dus dat brengt wel wat op.
1: Zeker, zeker. Hè, want ja, we zijn niet in de finale geraakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar nou, dat brengt op. Connecties kunnen leggen. En we zijn vooral heel dankbaar dat we dat hebben mogen doen. En dat was ook een super, super tof.
0: Oké, okay, fijn. Dus voor herhaling valt daar, zo'n dingen?
1: Ja, natuurlijk wil ik ook niet... Ik ben wel van mening dat ze... Ja, over al die wedstrijden inschrijven, dat kan ook wel een bepaalde druk leggen op een band. En ik wil daar ook wel een gezonde balans in vinden.
0: Mm-hmm.
1: Niet zo van, oké, we gaan elke... Allee, er is nu niet elke maand zo'n wedstrijd, hè, maar we gaan elk half jaar zo'n wedstrijd doen. Ja, dat hoeft misschien niet voor mij.
0: Ja. We gaan nog een nummer draaien, dat heet UFO.
1: Ja.
0: UFO. Kan je daar iets over kwijt?
1: Ik moet zeggen dat ik een beetje een haat-liefde-relatie heb met dat nummer.
0: Okay.
1: Dus vooral denk ik omdat dat is het eerste nummer dat we dachten van oké, dat gaan we eens echt professioneel tussen haakjes opnemen en laten mixen.
0: Ja.
1: En daar heb ik heel erg gemerkt van, amai, ik heb het heel moeilijk om een nummer als een afgewerkt iets te aanschouwen. Ik had daar heel moeilijk mee. En uiteindelijk hebben we het ook nooit uitgebracht dan, na de mix. Mm-hmm. Omdat we er nog niet helemaal blij mee waren.
0: Zat er dan zo'n groot verschil tussen het skelet van de song en wat het uiteindelijk geworden is?
1: Ja, er zijn toch wel wat aanpassingen gebeurd aan het nummer. Ik moet zeggen, ja, live klinkt dat nummer toch nog wel anders. Hè? Want bijvoorbeeld Lost at Sea, dat is eigenlijk wel echt een live opname geweest.
0: Ja, we gaan er toch naar luisteren.
1: Ja, zeker, natuurlijk.
0: Want het maakt het eigenlijk extra interessant ook. Hè? Barbara met UFO.

0: was Barbara met UFO. En Kobe, die heb ik nog altijd aan de andere kant van de lijn. Dat komt goed uit, want ik heb nog een paar vragen voor jou, Kobe. Het is lente en de zomer komt eraan. Wat brengt die lente en zomer voor jullie als band?
1: Allereerst... ja, goed weer, dus dat is top. ik moet zeggen dat we nog niet heel veel shows op de planning hebben staan in de zomermaanden. Mm-hmm. Maar sowieso de zomermaanden zijn al druk met vakanties enzovoort enzoverder.
0: Ja. En zijn jullie aan het werken aan nieuwe songs of zo?
1: Ja, dus dat is vooral een beetje de bedoeling deze zomer, is dat er toch wel wat nieuwe songs gaan aankomen. Mm-hmm. Maar ook vooral, het is Lars, de bassist, die werkt in de festivalsector.
0: Ah, okay.
1: Dus is lichttechnieker op verschillende festivals enzovoort. Dus die zijn de zomers ook wel vaak heel druk.
0: Heel druk natuurlijk.
1: Maar dus de bedoeling is inderdaad wel voor deze zomer om wat nieuwe songs te schrijven. Mm-hmm. Dat we die kunnen uitwerken naar het einde van de zomer toe.
0: Ja,
1: en dan misschien toch richting een EP'tje gaan. Daar zijn we nu toch wel een beetje naar aan het hinten.
0: Spannend wel, hè?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, natuurlijk, maar dat is tof.
1: Ja, voor de zomer zijn we van plan om enkele singles uit te brengen. Vooraleer dat we, zeg maar, dat EP'tje.
0: Ja, Barbara, leuke naam. En er zit ook een leuk verhaal achter. Van waar die naam?
1: Oeh, ja, het ding is... rondom onze naam doen er toch een aantal valse verhalen de ronde.
0: Oké, dus dat is het moment om het recht te zetten. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan dus dat fake news even... toch wel even een halt te roepen. Nee, Barbara is eigenlijk... dus zoals ik daarnet zei, we zijn eigenlijk begonnen als vier vrienden uit middelbaar. En het is zo dat wij regelmatig eens op Ardennenweekend gaan. Mm-hmm. Ja, geweldige streek. Zo rustig daar. Dus dat vinden we top. Ja. Ook om muziek te maken. Mm-hmm. En we waren eens onderweg naar de Ardennen. En op een van die heel lokale wegen, eigenlijk in het midden van een bos, kwamen we aangereden en stond er daar een wagen langs de kant. En daar kwam toch wel wat rook uit. Die wagen zag er vrij op het einde van zijn dagen uit. Dus we zijn gestopt. En er was een dame die naast die wagen stond. Die toch wel blij was dat wij gestopt waren. En dat bleek toch wel Barbara te zijn.
0: Maar.
1: Die dame. Ja.
0: En jullie hebben Barbara dan uit de nood geholpen?
1: Oh ja, heel veel hebben we nu niet gedaan, maar...
0: Gewoon even gevraagd, hoe heet die mevrouw, en dan gewoon verder gereden.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we... Ja, we vonden het allemaal zo'n goed verhaal.
0: Ja.
1: Allee, hoewel dat er eigenlijk niet heel veel verder gebeurd is, hoor. Allee, die dame dan weggetakeld is en dat was het dan voor haar.
0: We gaan nog een laatste nummer draaien, maar voor we dat draaien, Kobe, even vragen, waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Barbara willen weten?
1: Sowieso zijn we actief op onze Instagram, maar ook op Vibe, hè, waarmee dat we hier deze kans hebben kunnen vangen.
0: Ja.
1: En binnenkort, voor de zomer nog, hopelijk, gaan we toch een nummer uitbrengen op Spotify. Ja.
0: Oké, dat is zeer goed. Dan moeten de mensen maar in het oog houden. En jullie zullen dat ongelooflijk laten weten, denk ik, als dat zover is, hè?
1: Ja, zeker. Ja, onze Instagram, ik zal misschien de naam meegeven.
0: Ja.
1: Ja, zoals gezegd, Barbara is een naam dat je vaak terugziet. Dat is niet anders op Instagram. Hè. Mm-hmm. Dus Barbara Band, die bestond al. Barbara Music, die bestond ook al. Dus hebben we het gekozen om Barbaba Gara als naam te nemen. Dus,
0: Barbaba Gara.
1: Nee, Barbaba Gara.
0: Oké. Voilà, dat is genoteerd.
1: Ja.
0: En ik hoop dat de luisteraars dat ook hebben gedaan. Kobe, mag ik je hartelijk danken om even tijd vrij te maken. Heel veel succes met Barbara.
1: Dankjewel, Peter.
0: En als die nieuwe singles eraan komen, kan je me gerust een seintje geven en ik zal die met veel plezier dragen.
1: Top. Oké.
0: Hier is nog shit van Barbara. Salut, Kobe.
1: Yes. Dankjewel, salut.

0: Ze zijn met vier en ze hebben allemaal een snor. Ze komen allemaal uit Zaventem en ze heten Barbara. Je hoorde shit.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen

80, Bruce Springsteen, die is 2 dagen voor zijn huwelijk met een paar vrienden een kleine pub ingedoken in de buurt van Oregon. En dat is zo'n plek waar het licht wat doffer is en de tijd net iets trager loopt, maar de drank wat sneller vloeit. En aan de jukebox staan zijn eigen platen. En Springsteen, half plagerig, half uitgelaten en ook een beetje dronken waarschijnlijk, begint plots zijn eigen songs op het karaoke-podium te zingen. Alsof hij even een avond lang gewoon ten Bruce mocht zijn zonder de boss te zijn. En het is zo'n klein verhaal dat wel blijft hangen. Een wereldster die zichzelf terugvindt in een café met vrienden, een pint en een jukebox die zijn leven samenvat in 3 minuten per track. Je hoort de Bruce Springsteen met Born to Run. En dit is de nieuwe single van Fraukje. Die heet Jaar na Jaar.

Veel liefdesliedjes die gaan over het begin van een relatie, de ontmoeting en het verliefd worden. Maar jaar na jaar die gaat over wat daarna komt. Het vuur brandend houden kost werk. Soms is het zwaar, maar juist in dat werk zit ook veel romantiek, zegt Vrouwkje met de nieuwe single. Jaar na jaar kiezen voor elkaar. Dit is Kelela met Idea.

is een Ethiopisch-Amerikaanse R&B-artiest. En ze heeft een recente single uit. Heette Idea. Je hoorde Kelila. Met G2C gaan we naar 9 uur. En daarna zijn we terug met een pak nieuwe platen. Tot zo, tot na het nieuws.

0: Yes, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minimaal rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

1980, want dan verschijnt de soundtrack van Woodstock, het legendarisch festival. Het is een driedubbele plaat die in 2 weken echt wel goud behaalt. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Niet alleen een document van een festival, maar van een hele generatie. Richie Havens, Country Joe, Crosby, Stills, Nash en The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Santana en ook met deze Kenneth Heat. Je hoorde Kenneth Heat met On The Road Again. Het voelt eigenlijk alsof je door een muzikaal landschap bladert dat nog altijd wat nazindert en nog altijd heel wat artiesten kan inspireren. Op de hoes van die driedubbele plaat zie je een foto van een zekere Bobby Kelly en Nick Erkeline dicht tegen elkaar gewikkeld in een deken. Een beeld dat bijna per ongeluk het symbool werd van Woodstock. Jong, zoekend, zacht tegen de chaos in en midden in de chaos. Het album is eigenlijk meer dan een soundtrack. Het is een momentopname van een tijd die groter werd dan de muziek zelf. Kenneth Heat hoorde je, On The Road Again. Dit is de nieuwe single van Brent Van Este, Freedom To Disappear. Goedenavond en welkom bij Sidetrack.

0: hoorde met Freedom to Disappear.
1: Sidetrack.
0: Banfire Lakes, die laat opnieuw van zich horen. En dit keer van hun meest uitbundige kant. Na Into the Darkness en SD komt er een nummer dat bijna fluitend binnenwandelt. Eigenlijk mag je dat letterlijk noemen, dat zal je straks wel horen. Een fluitsignaal dat wordt opgepikt door een banjo. En dan die blazers die het gehele helemaal openvouwen tot iets lichts. Iets zomers, iets voor de tijd van het jaar. De New Wave Type heet die. Het is een song over nergens echt thuis horen. Marino Rose zingt het met een soort berusting. Dat gevoel van tussen twee werelden intervallen. Niet de gladde advocaat, niet de coole muzikant. Gewoon zichzelf. En dat is helemaal oké. Bonfire Lakes.

worden. Catbug. Catbug, dat is het alter ego van singer-songwriter Pauline Rondeau. Ze zette zichzelf op de kaart met haar debuut Universe in 2018. Maar de echte doorbraak kwam er met de Nederlandstalige plaat Slapen onder een hunnebed in 2021. Een album dat zelfs in Japan werd opgepikt door Think Records. Sindsdien is er een band ontstaan tussen haar muziek en het Japanse publiek, bevestigd door een succesvolle tour afgelopen najaar. En dit najaar komt haar vierde album eraan. Vrijblijvend, dat je nu hoort, is de eerste single daaruit. Hier is Catbug.

0: songwriter Pauline de Rondoux hoorde je, oftewel Catbug, met haar nieuwe single Vrijblijvend. En het komt op haar nieuw album te staan, haar vierde ondertussen, die dit najaar uitkomt.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

naar 11 mei 1964, want de Rolling Stones die zijn op tour in het Verenigd Koninkrijk. En ze logeren daar in de Grand Hotel in Bristol. En wanneer ze willen lunchen, worden ze gewoon geweigerd. Geen jas, geen das, dus ook geen lunch. Het soort etiketten waar de 60's net tegenaan het duwen waren. En de dag erna haalt het zelfs de krant het nieuws met een kop die bijna eigenlijk te mooi is om waar te zijn. De Rolling Stones, Getter No Lunch. Een kleine anekdote, maar wel eentje die perfect houdt hoe een jonge rockband botste met de wereld die nog niet helemaal klaar voor hen was. Maar goed, de rest is geschiedenis, want kijk, ze maken nog altijd muziek. Je hoorde de nieuwste single van de Rolling Stones, heette In The Stars. Dit zijn The Last Dinner Party met Big Dog.

is Santu, Shiva, Reggae, Ska, Surf en Pop. Het loopt allemaal een beetje door elkaar, alsof Doe Maar en Mano Negra elkaar halverwege ergens zijn tegengekomen. Meer dan 10 jaar was het stil, maar sinds hun reunie staan ze dus weer op de podium, alsof er niets veranderd is. 11 man sterk, blazers die alles openzetten en een pak energie. Santu, Shiva met Nachtvertier. Dit is Margriet en Margriet is de band rond de Gentse muzikante Margot de Ridder. Een nieuwe single heet Lust.

0: jarig. Wie dat is, dat hoor je zelfs.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.

droomdromen werkelijkheid worden. Let's think twice. De juiste styling, doordringt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Greg Dooley, jarig geboren op 11 mei 1965. Hij wordt 61 jaar, de frontman van de Afghan Wings. Later ook nog van de Twilight Singers en de Gutter Friends. En een artiest die zich eigenlijk nooit in één richting liet duwen. Altijd ergens tussen soul, rock en rauwe emotie in. En hij was ook de stem van John Lennon in de film Backbeat. En duikt zelfs op het eerste album van de Foo Fighters, geloof ik. Afghan Wings met House of I, hoort hij. Dit is Back, Ride Lonesome.

Er is een hele mooie, wondermooie eigenlijk samenwerking tussen Hiba Tawaji en Ibrahim Malouf op de trompet Femme in Place. Noali, die heeft een nieuwe single klaar. Het is de tweede single na haar doorbraak met Airship, het album dat haar een Mia-nominatie opleverde. En ook in de productie, deze keer van Pieter-Jan Koppejans. En die werd ook met Eefje de Visser en Sylvie Kreus nog samen. Hij deed de productie van die single. Noali is dit met Figures.

was dat met dat nieuwe Figures, heet die. Zo gaan we langzaam maar zeker Sidetrack afsluiten. Geniet nog van de herfstdagen die eraan komen. Die haard mag misschien weer eens aan. Dat wordt ook nog wel eens genieten. Geniet ook van elkaar. En geniet van RBS. Straks is er Bart Staes. Met Mescre Mees en Pieter van Dessel gaan we eruit. Tot volgende week.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Lucifer en A House for Sale. Ja, dat van mij staat nog niet te koop. Ik heb er nu eenmaal geen. Wat ik wel heb, is tijd. Tijd om jou weer, ja, lekker te laten genieten. Wat mij betreft, welkom in de speeltuin.
1: Heb je een eigen wijze vraag? Mail dan naar bart.staes@rbs-radio.be.

voor deze week. Ja, ik kan nog eventjes dat doen met één persoon. Gerrit Komrij is dat. Hij is ooit geboren in Kippenhok. Zei zelf, je bent wat je niet kunt kwijtraken. Ja, en dit is Fool's Garden. Lemon Tree. Mooi one-hit wonder. Ja, als de boel maar niet kapot gegooid wordt.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

mei 1927 de Academy of Motion Picture Arts and Science, kortweg de Academy, die de Oscars uitreikt, wordt opgericht. En sindsdien, ja, heel wat andere dingen, heel wat rare dingen, heel wat mooie films gezien. En dit is 5 dagen op 7. Tja, klinkt een beetje als ik op de radio.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

altijd een van de mooiere nummers. Maar dat zal natuurlijk aan mij liggen. Ik zou zeggen, tot zo in ons tweede deel. Met nog heel wat mooie muziek voor jou.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: In Sint-Gilles-Waas heeft de politie gisteren een inval gedaan in een vroegere varkensstal aan de Baarstraat. De actie volgde na meldingen over verdachte activiteiten in de buurt. Volgens ooggetuigen vielen tientallen agenten een loods binnen die verhuurd wordt door de eigenaars van het terrein. Eén getuige zag daarbij hoe er ook naar een wapen werd gegrepen. De politie Zonneschelde-Waas had de omgeving al een tijdje geobserveerd. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat 4 mensen zijn opgepakt en dat het onderzoek loopt. Waarover het onderzoek precies gaat, wil het parket voorlopig niet zeggen. Volgens buurtbewoners zouden de feiten mogelijk drugsgerelateerd zijn. In de Mercatorstraat in Sint-Niklaas is gisterenochtend een textielloods volledig uitgebrand. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak van het gebouw van ruim 200 vierkante meter. De loods lag vol kleding, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Door de grote rookontwikkeling werden 15 bewoners van assistentiewoningen in de nabijgelegen Regentiestraat geëvacueerd. Zij konden intussen terugkeren naar huis. Niemand raakte gewond, want er was op het moment van de brand niemand aanwezig in de loods. Wel wordt nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen, omdat het dak met oude golfplaten is ingestort. Bewoners kregen de vraag om alert te zijn voor resten in tuinen of op terrassen. Gistermiddag is op een tram aan de Rozemarijnbrug in Gent een medewerker van de lijn gewond geraakt bij een schermutseling. Volgens de politie kreeg het slachtoffer een duw, waarna die ten val kwam. Verschillende politiewagens en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De verdachten die sloegen na het incident op de vlucht en werden opgespoord. Over de aanleiding van het conflict is voorlopig nog niets duidelijk. Door het incident was er ook verkeershinder in de buurt van de Rozemarijnbrug en moesten reizigers de tram verlaten. En in Wetteren krijgen 11 elektriciteitskasten in het centrum een opvallende make-over. Professionele street art kunstenaars en leerlingen beschilderen de grijze nutskasten met kleurrijke bloemen- en plantenmotieven. Het project maakt deel uit van Tour Elentric en moet het straatbeeld niet alleen mooier maken, maar ook vandalisme tegengaan. De kasten krijgen bovendien een speciale beschermlaag tegen weer en graffiti. Het gekozen thema past perfect bij Wetteren als plantengemeente. Volgens de Kunstacademie is het voor de leerlingen een unieke kans om kunst te maken in de openbare ruimte en samen te werken aan de echte projecten. De beschilderde kasten zijn binnenkort te zien op onder meer de Markt, de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Stationstraat in Wetteren. Zo, dit was een greep uit het regionale nieuwsaanbod, u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

een treinreis iemand vertellen over hun leerkracht geschiedenis aan de universiteit. Die zei van dit nummer moet je kennen en je moet iedereen kunnen benoemen en wat ze allemaal hebben betekend. Ja, een heleboel. En dan vraag ik me af, wie is oma Arie? Welkom, ons tweede deel.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Kate Ryan is ondertussen 45 en ze is klaar voor de nieuwe liefde. Ze heeft graag een stevige kusser. Ja, we zullen eens gaan zoeken zeker. Alhoewel, nee, laat maar. Niet echt mijn type. Alhoewel ja, mijn vrouw zou ook niet mee akkoord gaan natuurlijk.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

de discotheek. Ja, gaan we niet veel doen natuurlijk, want we hebben weer onze zakdoekjes nodig. En dat is nu niet echt het moment daarvoor met de kostprijs van alles. Wat mij betreft, ik ga slapen. Morgen ben ik er weer en ik hoop jij ook. Tot dan.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.